Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. 2 tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM 106.9 FM. Can I get some nasty bass?

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: redden.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran hebben over en weer luchtaanvallen uitgevoerd. Iran meldt dat in Bahrein Amerikaanse doelen zijn getroffen, maar de VS ontkent dat en zegt dat het als reactie aanvallen heeft uitgevoerd op een Iraans controlecentrum. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld te over te maken. Ook in de Eerste Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor een verbod op homogenezing. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Het weer, enkele buien met kans op onweer. In de loop van de dag af en toe zon en 20 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N242 middenmeer richting Alkmaar staat file voor de aansluiting met de A9 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Dark child, come on.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekort op te vangen, blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel, zo blijkt. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran weer raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Maar de VS ontkent dat. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer,

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang. Bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis. En weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 Velzen richting Beverwijk is een ongeluk gebeurd bij de Velzertunnel. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
0: Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: eerste hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden.

0: from this. Stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is ZFM.
2: ZFM.
1: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
3: Goedemiddag luisteraars. Dit is het woensdag lunchroom programma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.

Ik ben vandaag begonnen met The Golden Earring, Just a Little Bit Peace in My Heart, gevolgd door de Beatles, met gisteren, Yesterday. En ik ga door met de Seagulls, The Carnival is Over.

Samen eten is gezellig. De eetclub, de Blauwe Tram, dat is van dinsdag tot 12 tot half 2. Informatie en reserveringen via 304-0700. 304-0700. Kom je ook eten? Vlemingstraat 55. En dat is van maandag en donderdag van 5 uur. Informatie en reserveringen 574-0330. Restaurant van Woonzorgcentrum Huis in de Duinen. Dat is dagelijks tussen de middag. En de informatie is naar 574-1500 of telefoonnummer 510-300. Robbie Williams, Angels.

1. Frank Boudewijn de Groot, geboren in 1944, is een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. Boudewijn de Groot werd op 20 mei 1944 geboren in een Japans interneringskamp in Batavia, voormalig Nederlands-Indië. Boudewijn de Groot maakte kennis met Lennart Nijg, die in dezelfde straat als hij kwam wonen. Na de lagere school ging de Groot naar de HBS op het Cornhead Lyceum in Haarlem. Hij had ondertussen gitaar leren spelen en maakte op school indruk met liedjes van Jaap Fischer en Jacques Brel. In de vriendengroep die hij opbouwde op het lyceum dook ook de Nijg weer op. Na een korte periode achter de productietafel nam Boudewijn de Groot weer contact op met Nijg en werden er plannen gemaakt voor een nieuwe plaat. Burt Page en Tony Vos werden weer opgetrommeld en Ruud Engelander werd als extra tekstschrijver toegevoegd aan het team. Het resultaat kreeg de titel Hoe sterk is de eenzame fietser? De eerste single Jimmy, genaamd naar zijn jongste zoon. Die verde hit zou er nog volgen. Eind 2002 overleed Lennart Nijg aan 57-jarige leeftijd na een kort ziekbed. En ik heb gekozen uit het grote aanbod van fijne luisterliedjes voor Een meisje van 16, Land van Maas en Waal en Verdronken vlinder. Veel plezier.

Dit waren de Righteous Brothers met Unshade Melody. De telefooncirkel. De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar elke ochtend tussen 9 en half 10 belt. Iedere dag wordt de cirkel om 9 uur gestart door een medewerker van Stichting Pluspunt. Met het bellen van de eerste deelnemer. Deze persoon belt de tweede deelnemer en zo wordt de cirkel in een vaste volgorde rondgebeld. De laatste deelnemer belt naar Stichting Pluspunt met een mededeling dat de cirkel rond is. Wanneer er problemen zijn of wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt er actie ondernomen. Van u wordt verwacht dat u iedere dag rond 9 uur thuis bent. Dat is dus belangrijk dat u, indien u afwezig bent, dit aan ons doorgeeft. Aan het deelnemen is geen kosten verbonden. Uitsluitend uw dagelijkse telefoontje. Voor meer informatie belt u telefoonnummer 5717373. 5717373. Cutie and the Blizzards, Windows of My Eyes.

Dit was Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. Iemand attendeerde mij op een leuke plaat van Benny Jolink met de Hilde Vos Band. The Last Thing of My Mind. En die ga ik ook voor u draaien.

0: Engelbert Humperdinck, artiestennaam van Arnold George Dorsey, geboren in 1936, is een Britse popzanger in het easy listening genre. Arnold Dorsey werd in India geboren. In 1966, nog voor zijn grote succesperiode, nam hij namens het Verenigd Koninkrijk deel aan het Songfestival van Knokke. Volgens hemzelf was België de wieg van zijn succes. In mei 2012 was Humperdinck de Britse vertegenwoordiger bij het Eurovisie Songfestival van 2012. Engelbert Humperdinck verkocht wereldwijd 150 miljoen platen en kreeg daarvoor 72 gouden en 23 platina platen. Hier is Engelbert Humperdinck met I've Called Only Be With You.
1: The sound of the 60s.

Dit waren de Spice Girls met Wannabe. Pluspunt. Heeft u hulp nodig? Of raakt u, als zorgend familielid, overbelast? Dan staat de plusdienst voor u klaar. En gaat op zoek naar een passende oplossing. Iedereen die hulp nodig heeft, kan in principe bij ons terecht. De plusdienst is er voor alle inwoners van Zandvoort en hun mantelzorgers die steun nodig hebben om zelf samen te blijven. De plusdienst geeft vooral praktische hulp. De hulp wordt geboden door vrijwilligers en is in principe gratis. Soms wordt een vergoeding gevraagd voor de onkosten die de vrijwilliger heeft gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het autovervoer. Als u hulp van de plusdienst wilt inroepen, kunt u bellen naar of e-mailen naar telefoonnummer 5717373. 5717373. En de openingstijden zijn iedere werkdag van 9 tot 5 uur. Jim Reeves, Distant Drums.

0: Einde van het eerste uur lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug na het nieuws en de boodschappen. Tot zo.
1: Tot straks, na de commercials.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
4: Meer luisterplezier. Met muziek en informatie.

Welkom terug. Ik ben de tweede uur begonnen met ACDA en de Munnik, Het regent zonnestralen, gevolgd door Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. En ik ga door met Steppenwolf, Born to be Wild.

Biljarten. In de algemene ruimte van Pluspunt staat al jaren een biljarttafel. Iedereen is hier van harte welkom om tijdens de openingstijden een biljartje te komen leggen. In de regel kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Loop gewoon eens binnen of reserveer de tafel op telefoonnummer 5740330. 5740330. En u kan biljarten op zondag, maar ook tafeltennissen op zondag. De eerste zondag van de maand kunt u tussen 11 en 3 uur 's middags op afspraak komen biljarten en of tafeltennissen. De kosten zijn €3 per persoon voor 2 uur biljarten of tafeltennissen, inclusief een kopje koffie of een kopje thee. Yves Berendsen en Emma Heesters. Alleen met jou.

Dat waren de Birds met Mr. Tambourine Man. Bewegen 55 plus in Zandvoort. U wilt regelmatig bewegen om fit te blijven. Servicepaspoort biedt volop mogelijkheden om aan de wens te voldoen. De bewegingsactiviteiten worden u aangeboden in groepsverband, zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden bezig kunt blijven. Een ervaren docent begeleidt de lessen, zodat u verantwoord en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt. Met gezellige muziek en praktische oefenmaterialen. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar maakt het extra gezellig en compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. 55 plus, pluspunt, Vlemingstraat 55 in Zandvoort. En het is woensdagochtend van 11:30 tot 12:30. Inclusief het kopje koffiekwartier. Deze activiteit wordt niet door Pluspunt Zandvoort georganiseerd, maar door Servicepaspoort. Gloria, The Last 7 Days.

Dat waren de Drifters met Save the Last Dance for Me. Michael Joseph Jackson, ook bekend als de King of Pop, was een Amerikaanse zanger, een danser, componist en filantroop. Hij geldt als een van de succesvolste artiesten ooit en is de meest bekroonde solomuzikant ter wereld. Jackson onderscheidde zich door zijn herkenbare stem en zijn typische dansbewegingen. Hier is Michael Jackson met One Day in Your Life.

Dit was Faya con Dios met Don't Break My Heart. Lokaal netwerk Zandvoort is ontstaan vanuit de verbeterpunten die naar voren zijn gekomen in gesprekken tussen professionals, organisaties, instellingen en zorgverleners, vrijwilligers en de doelgroep, de kwetsbare ouderen, inclusief hun netwerk. Er is een multidisciplinair netwerk geformeerd dat zich richt op kwetsbare ouderen en de betrokken mantelzorgers. Naast de deelnemers uit zorg en welzijn hebben senioren en mantelzorgers een actieve rol. Pluspunt heeft voor het lokale netwerk bij ZON-MW subsidie aangevraagd en gekregen. De 16 deelnemers van het lokale netwerk Zandvoort hebben inmiddels 2 workshops gevolgd over het werken met positieve gezondheid, zodat het andere gesprek kan worden gevoerd. Een structureel terugkerend overlegvorm vormt de basis ter ondersteuning van de implementaire positieve gezondheid. Het streven is dat dit zal resulteren in een verbeterde samenwerking, waardoor de kwetsbare ouderen in Zandvoort beter worden ondersteund en gefaciliteerd. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst van het lokale netwerk na de scholing plaatsgevonden.

0: Dit waren achtereenvolgens Francis Cal met Poupée de Sire, Poupée de Son. Gevolgd door Jan Smit en de drie J's. De man is verliefd.
1: Artiest in het licht.
0: Snowy White, pseudoniem voor Terrence Charles White, is een Britse gitarist en singer-songwriter. Die onder andere bekend is van zijn optreden met Thin Lizzy, als vastlid tussen 1979 en 1982, en Pink Floyd. Als soloartiest kreeg hij met name in het Verenigd Koninkrijk bekendheid met Bird of Paradise, dat daar de top 10 van de hitlijst haalde. Hier is Snowy White met The Birds of Paradise.

Dit waren de Bee Gees met Spiks en Speks. Voelt u zich soms alleen? Pikert u veel? Of zit er lichamelijk en psychische klachten in de weg? Of wilt u uw welzijn en de kwaliteit van uw leven verbeteren? Via welzijn, op recept, kunt u een positieve draai aan uw leven geven. Samen met u kijkt een welzijnscoach van Pluspunt waar u mee zit en welke oplossing bij u past. De welzijncoach kijkt samen met u op welke manieren u uw welzijn kunt verbeteren. Samen met u kijkt zij welke interesse u heeft en welke mogelijkheden bij u passen. Misschien wilt u iets oppakken wat u vroeger altijd leuk gevonden heeft. Of wilt u iets nieuws proberen. Of doet het u goed als u voor een ander iets kunt betekenen. De welzijncoach kan u ondersteunen om de juiste stap en de eerste stap te zetten. U meldt zich aan voor welzijn op recept. U kunt ook door iemand anders aangemeld worden. Bijvoorbeeld door de huisarts, de wijkverpleegkundige of de praktijkondersteuner. De sociaal werker ouderen neemt contact met u op voor een intakegesprek. U luistert naar uw verhaal en samen neemt u de mogelijkheden door. Indien gewenst, koppelt zij u aan een welzijnscoach of een netwerkcoach. De coaches hebben hiervoor een training gevolgd en zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden. Hulp via welzijn op recept is gratis. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Paulien Willemsen. Telefoonnummer 06-4288-6065. 06-4288-6065. En het is wel alleen op maandag, dinsdag en donderdag.

Dit waren achtervolgens Roger Glover en Guest met Love Is All en Elvis Presley met In The Ghetto. En ik ga mijn programma afsluiten met een hele leuke The Animals. Bring It Home To Me. Graag tot volgende week en een heel goed weekend.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel te vrede. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerder Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is er al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. In Noord-Holland staat er al bijna 60 kilometer file. Je hebt vooral vertraging op de A7, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaar en Sveen heb je een kwartier extra nodig. Dan de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Zaandam en de afrit Weidewormer 5 kilometer en een half uur vertraging. Er staat een ongeluk gebeurd met 5 auto's. Een aantal daarvan staan in de middenberm en een aantal daarvan staan in de rechterberm. Daarom is alleen de middelste rijstrook open. 1 rijstrook is daar vrij. Op de A9 in de richting van Alkmaar heb je voor het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging door werkzaamheden. De N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de A9 en Haarlem 20 minuten extra. De N242 van Heerdegewaard naar Alkmaar bij industrieterrein Boekelemeer. 25 minuten vertraging. En de N307 van Enkhuizen naar Hoorn. Tussen Medemblik en Hoorn-Bangert heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In een plan van de commissie staat dat Europa onder meer eigen geavanceerde chips moet gaan maken. De meeste burgers en bedrijven maken nu gebruik van Amerikaanse diensten als Google en Microsoft. De politie in Italië heeft twee verdachten aangehouden voor het in brand steken van vier arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zijn volgens Italiaanse media het gevolg van een slepend conflict in de landbouw. Tienduizenden VMBO-scholieren krijgen de uitslag van hun praktijkexamen een dag later. Vanwege een technische fout komt de uitslag morgen en niet vandaag. Volgende week volgt de uitslag van de andere examens. Het weer, buien en af en toe zon. Vanavond vanuit het westen meer regen.
0: Dit is ZFM. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die hier met een visum mogen studeren. In totaal mogen zo'n 50 Gazanen komen, maar zonder toestemming van Israël kunnen ze maar moeilijk wegkomen. Als de werkomstandigheden in slachthuizen niet snel verbeteren, wil minister Velbrief het inhuren van uitzendkrachten in die vleessector gaan verbieden. In de Tweede Kamer zei hij dat hij over 2 weken verbeteringen wil zien. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. Daarin werden mensen die zich niet identificeren als man of vrouw nadrukkelijk uitgesloten. De omroep beroept zich op vrijheid van meningsuiting, maar het discriminatieverbod bij sollicitaties weegt zwaarder, zegt het college. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het dan weer wat droger. Morgen weer meer buien en maximaal 18 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer. Vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee concerten in Arnhem van rapper J mogen doorgaan. De rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Wel wordt in de gaten gehouden of Kanye West niet opnieuw antisemitische uitlatingen doet. Bij chemieconcern Dow verdwijnen ruim 600 banen, meldt Omroep Zeeland. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het wel weer droger, een graad of 13 dan. Morgen opnieuw weer buien en het wordt dan maximaal 18 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joodse Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville. Spinderella cut it off.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het vooral nog langzaam op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer heb je een kwartier extra nodig. De N247 vanuit Amsterdam naar Horen. Tussen de A10 en Broek en Waterland is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.

Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. Vanavond ga ik samen met Piet twee mooie Nederlandse albums bespreken. Het eerste uur Song of the Marching Children van Earth and Fire. Uit 1971 alweer, dus alweer 55 jaar oud. En het tweede uur gaan we Mountain bespreken. Het negende studioalbum van The Golden Earring uit 1973. Maar goed, we beginnen met Song of the Marching Children van Earth and Fire. En laten we maar beginnen met het eerste nummer meteen. Dan gaan we daar gewoon daarna wat dieper op in. Dan gaan we nu luisteren naar Carnival of the Animals.

0: Oké, Piet, welkom.
1: Pim.
0: Leuk dat je weer wil meewerken aan deze leuke afleveringen. Ja, Earth and Fire. Ben jij een groot fan van Earth and Fire?
1: Wel geworden afgelopen week, omdat ik dat album heel veel gedraaid heb. En ik vond het steeds beter worden.
0: Oké, leuk om te horen. Ja.
1: Ook een beetje terug in die tijd. We zijn natuurlijk erg verwend, het begin 70 jaar met de opkomst van progressieve bands. Zoals je had de Yes album in die tijd. Emerson, Lake & Palmer met Tarkus.
0: Ja.
1: En Genesis kwam met hele lange nummers op het album Nursery Crime. En we hadden onze eigen Earth and Fire. Ja, het was een hele mooie tijd.
0: Ja. Ja, je zegt progressive rock. Is het progressive rock? Progrock?
1: Ik denk wel. We hebben ook Kayak wel eens behandeld.
0: Ja.
1: Zit het een beetje in die hoek, Wim? Toch wel? Melodieus, symfonierijk.
0: Kayak lange nummers. Ja, bepaalde.
1: Hele plaatkant, dat is toch wel progressief. Een nummer die een plaatkant lang duurt. Dan gaat bij mij altijd alle bellen rinkelen.
0: En als je denkt aan Super Sister of Exception, is dat progrock? Nederlandse progrock?
1: Ja hoor, met een beetje, als we de definitie een beetje oprekken, zit er zeker element in. Waarbij de meer bij Super Sister dan bij Exception natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat Exception een andere stempel had eigenlijk meer. Gewoon klassieke muziek een beetje pop maken, poppy maken. En dat aan de man brengen. Ja. Ook hele mooie muziek hoor.
1: Ja, moeten we nog een keer behandelen.
0: Ja, zeker. Maar ik ben het met je eens. Ja. In 1971 kwam dus het tweede studioalbum van Earth and Fire uit. En het was wel leuk, want kenmerkende van wat jij ook zegt. De hele B-kant was één nummer. He, Song of the Martin Shield zelf, ja. Dus inderdaad, progrock, lang been.
1: Zeker, zeker. En ook de link even, want we gaan ook de Earring straks behandelen. Hè, met Moonten. Ja, Jaap Eggemond, hun oude drummer, heeft dit album geproduceerd. En die wist ook van tevoren, die Song of the Martin Shield, dat moest en zou een klassieker worden.
0: Oké.
1: En dat, daar heeft hij ook wel aan bijgedragen. Een mooie productie ook.
0: Zeker. Maar is het wel een single geweest? Want eigenlijk van die plaat vind ik het, of van dat album, vind ik Storm of Thunder heel mooi en heel pakkend. Ja.
1: Ja, het is mij ook te lang geleden, maar ik las dat zowel wat jij noemt Storm of Thunder is een verkorte versie als single uitgebracht.
0: Oké.
1: En ook van het titelnummer van dit album, Song of the Marching Children, is ook een soort single versie van uitgebracht ooit.
0: Ja. Even nog wat meer over het album zelf, zoals gezegd, kenmerkend is dat de gele B-kant van deze LP bestaat uit symfonisch nummer Song of the Marching Children, opgedeeld in 7 delen. En alle muziek en teksten werden gecomponeerd door de gebroeders Chris en Gerard Koerts, de tweeling, die ook aan de wieg stond van de band zelf, En de teksten hebben vaak een spirituele of filosofische inslag. Het is wel een tweede studioalbum, maar daarvoor hebben ze toch 5 succesvolle singles gehad. En een eerste album was titeloos, gewoon Earth and Fire. Wouden ze toch een beetje op een album over een andere boeg gooien. Ik denk dat ze daarvoor meer poppy nummers maakten en nu dachten, laten we een beetje progrock iets gaan maken, meer langere nummer, meer inhoudelijk.
1: Klopt, ja. De A-kant van dit album die bevat wat kortere nummers. Hè. Die moest het album commercieel een beetje voortrekken.
0: Ja.
1: En de tweede kant is natuurlijk een heel mooi soort epos. Wat uit 6 of 7 delen bestaat, wat jij zegt.
0: Ja.
1: Ja, de band, Pim. Kijk, 3 dingen. De stem van Johnny is natuurlijk uniek. Stem van Johnny Kaagman.
0: Ja.
1: Dat is echt
0: hoog en mooi. Ja.
1: From heaven. De mellotron die ze gebruiken is fantastisch.
0: Ja, het is eigenlijk ook voor het eerst dat het gebruikt werd. Hè? Ook door Earth and Fire, maar ook door een van de eerste bands die het gebruikte. Ja,
1: De drummer, die heette Ton van de Klei. Dat was een hele goede drummer. Daar had je al dus 3 ingrediënten te pakken, waardoor die band echt stond als een huis. Dan heb ik niet eens de gebroeders Koerts genoemd, die natuurlijk eigenlijk de belangrijkste mensen zijn qua componeren.
0: Ja. En dan natuurlijk ook nog de basspeler, Hans Sieg.
1: Ja, die ook wel nummers mee componeerde. Ja, ja. Wat dat betreft is dat een poortenvol talent. Ja.
0: Nou, je zegt de stem van Johnny Kaagman. Inderdaad erg mooi. Want we zijn net begonnen met The Carnival of Animals. En dat vind ik ook wel een mooi nummer. Want het geeft een beetje, volgens mij, een samenvatting van de plaat. Wat je kan verwachten. En dan die hoge stem van Johnny Kaagman. Die valt daar meteen... Gewoon, die valt daar op. Dus. Erg mooi nummer, ja.
1: Goed, ja, goede opener. Ik geloof ook de titel Carnival of the Animals. Er is dus een gelijknamige compositie, hè?
0: Ja.
1: Van de componist Camille Saint-Saëns.
0: Ja, ja.
1: En dat is ook een soort vertelling, een dierenvertelling. En ook in een soort marsvorm. Ik denk dat ze zich daar hebben door laten inspireren. Maar het is, ja, Journey die brengt dat nummer wel naar grote hoogte, vind ik. Heel mooi gezongen.
0: Ja. En het is eigenlijk met het tweede nummer ook, hè? Een mooie stem van Johnny Kaagman. En er worden veel verschillende instrumenten worden gebruikt. Maar vooral de dwarsfluit valt op.
1: Ja, ja? En dat is ook die dwarsfluit. Is een beetje Super Sister-achtig.
0: Okay.
1: Want Journey zingt en de tweede stem, dus een beetje daarboven of daaronder... heb je die dwarsfluit die haar begeleidt.
0: Ja, ja, klopt.
1: En dat is heel erg wat Super Sister ook deed. Vond ik mooi om te horen. Maar goed, ze luisterden en keken natuurlijk wel van elkaar af ook in die tijd.
0: Ja, tuurlijk maar. Dat geeft niet. Maar laten we gauw gaan luisteren naar Ebb Tide.

0: Is Journey heel belangrijk geweest voor Earth and Fire? Ook als gezicht, denk ik, hè?
1: Ja. Ik moet een beetje denken aan Shocking Blue, hè? Dat je natuurlijk...
0: Ja, of aan Grace Slick maar, van...
1: Absoluut, ja. Ja. Ja. Daar zijn natuurlijk de meningen over verdeeld. Of het meer het gezicht is wat telt, of de muzikale inbreng op stem. Ik denk dat bij Journey meer... Ja, omdat het natuurlijk een mooie meid was, maar ook die stem heel goed.
0: Zeker.
1: Bleef dat heel goed in balans.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En ik denk dat beide heel erg belangrijk waren. Maar laten we het wel laten doorslaan in de muzikaliteit. Dus het geluid van de stem was...
0: Ja, ze is ook belangrijk geweest voor de Nederlandse popmuziek scene eigenlijk. Want op een gegeven moment is ze toch baas geworden van de vakbond van Nederlandse popmuzikanten.
1: Oh, heel
0: of zo.
1: Goed. Dat is me helemaal ontgaan. Ja.
0: Het leuke is, ik zit op Facebook en ik kijk op dit moment heel veel posts van de fanclub van Journey Kaagman en Earth and Fire. Dus ik heb nog het idee om eens een keer hun te benaderen, dat zij eens kunnen vertellen van over Earth and Fire, over Journey en hoe het allemaal in elkaar zit en zo. Dus dat lijkt me ook leuk, ja.
1: Wat is het verhaal al geschreven van die band? Is er al een boek over gepubliceerd?
0: Ja, de fanclub heeft een boek geschreven over Journey Kaagman en over de band zelf. Ja, dus een dik boek heb ik begrepen. Het is van 300 pagina's. Dus,
1: ik geloof heel in het kort is het dus na de muzikale hoogtepunten is het te commercieel geworden. Ze is dus nummertjes als Weekend gaan zingen. Dat kun je natuurlijk ook mooi vinden, maar het is niet helemaal de richting zoals de band oorspronkelijk uit is gegaan.
0: Nee. Ja.
1: En daarna is ze nog wat solo gaan doen. Maar het is langzaam verwaterd, hè?
0: Solo? Journey Kaagman? Nee, dat zou ik
1: heeft
0: niet weten.
1: Heeft ze nog singeltjes onder haar eigen naam uitgebracht? Dat moeten we
0: niet
1: uitzoeken.
0: Dat ik weet. Dat zouden we dus moeten zoeken. Ja, dan gaan we opzoeken, ja. Maar je hebt gelijk. Ze hebben, denk ik, ook een beetje een singlesband geweest, hè?
1: Ja, begon met Seasons, want ik noemde net Golden Earring. Je moet natuurlijk niet vergeten dat George Koymans hun aan hun eerste hit heeft geholpen.
0: Ja, ja, een mooi nummer ook.
1: Ja, dat kwam meteen goed binnen. Zat meteen goed.
0: En het is totaal geen Golden Earring nummer eigenlijk, hè? Season, nee.
1: Nou, ik qua compositie uit die tijd vind ik het wel een George Koymans nummer.
0: Oké. Okay.
1: Wel karakteristiek.
0: Ja,
1: ik hou het wel aan. Ik denk dat de Earring het in die tijd ook wel hadden kunnen opnemen.
0: Ja? Ja, het waren ze ook een beetje melodisch, hè? Een prog-rock-achtig bezig, inderdaad. Minder poppy.
1: Het was een, noem je dat, een indie-band, hè, vroeger?
0: Ja, ja.
1: Maar daar komen we zo op, want dan gaan ook deze mannen
0: het volgende uur, ja. Oké, dan komen we bij Storm and Thunder. Dat is voor mij toch wel het nummer van Earth and Fire. Een mooi en spannend begin. En op een gegeven moment, als het orgelsolo door Gerard Koets is afgelopen, dan valt die Journey zo mooi in. Dat vind ik zo'n mooie overgang. Helaas moet je die versie op de album horen, want de single versie, daar is de orgelsolo weggelaten. Dus, maar ja, wij gaan nu gewoon de albumversie draaien. En daar vind ik zo mooi hoe die Journey invalt. Dus,
1: ik ben blij dat je zo enthousiast bent, Pim.
0: Ja,
1: want er zijn heel veel mensen erover eens dat dit wellicht het beste nummer ooit is uit Nederland. Het gaat wat ver, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, als je dat hoort, dat prachtige orgel wat begint, dat barokke orgelgeluid. Dan de mellotron.
0: Ja.
1: Dat is zo'n mooie intro. En dan moet Journey's stem moet nog komen.
0: Ja, ja.
1: En het roept een geweldige sfeer op, hè?
0: Een soort, vind ik ook, En die valt zo mooi in.
1: Iets van melancholie, iets van droomwereld, van het onderbewuste. Dat is echt...
0: Klopt,
1: Het zou filmmuziek kunnen zijn.
0: Ja, zeker
1: heb
0: het begin,
1: je
0: als,
1: een film van Lars von Trier gezien?
0: Ja,
1: een hele dramatische, melancholische films. Ja,
0: daar zou het
1: passen.
0: En het is zeker een progrock nummer, hè? Vooral door het orgel, de strijkers en de ritme changes, de aanpassingen. Veel ritmeveranderingen inderdaad. Ja. Dus het is vooral een pakkend ritme en het bouwt op naar een climax. En dat vind ik altijd mooi. Ja. Dus we gaan nu even gauw luisteren naar Storm and Thunder.

0: En dan komen we bij het laatste nummer van kant 1. In the Mountains, een instrumentaal nummer van ongeveer 3 minuten. Het is een simpel en mooi nummer, maar het laat de mellotron heel goed horen.
1: Ja, ik vind het meer een pauzemuziekje.
0: Een pauzemuziekje, ja.
1: Hoe loverig ik ook over deze plaat ben. Dat In the Mountain is een soort leuk intermezzootje, zo luister ik ernaar. Niet erg bijzonder, maar meer van, we hebben nu 3 prachtige nummers gehad.
0: Ja.
1: Even pauze.
0: Tijd om de plaat om te draaien.
1: En dan komt het sluitstuk zo over de Marching Children. Misschien hebben ze het zo wel ooit gedacht, als we ooit dit helemaal live integraal gaan brengen.
0: Ja.
1: Dan hebben we ook een pauzemuziekje.
0: Ik zit wel eens te denken dat door de komst van de cd is toch beleving anders geworden eigenlijk, hè? Je hoeft niet meer fysiek naar je platenspeler te gaan, op te pakken, om te draaien, weer rustig te gaan zitten en te beginnen te luisteren.
1: Klopt.
0: En nu loopt alles in 1 keer door en dan heb je. En ik denk ook, de platenhoes vond ik ook wel belangrijk vroeger. Hè? Lekker lezen wat er allemaal staat, mooi kijken naar mooie plaatjes en zo. En, want zo'n cd-box is eigenlijk toch te klein om een beetje mooie kunst op te zetten.
1: Ja, ben ik helemaal met je eens. Want en dan heb je natuurlijk nog, als je het over het echte geslaagde matches hebt van muziek en cover art. Hè, vroeger zat je dan met, noem Yes, noem Fragile. Hè, zat je met,
0: zeker,
1: met het album in je hand. Met die fantastische hoes van Roger Dean.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat paste 1 op 1 gewoon geweldig bij elkaar.
0: Ja, zeker.
1: Vandaar dat er nog zoveel vinyl. Zelf spaar ik geen vinyl meer.
0: Ja, ook niet,
1: als het maar is. Maar ik ben wel van de fysieke, zoals dat heet, middelen. Dus ik moet cd's hebben.
0: Ja. Ja, ik koop geen vinyl meer, maar ik gooi ze ook niet weg. Nee, nee.
1: Heel verstandig.
0: Ja. Ja. Ik wil nog steeds een standaard maken en dan eens in de week gewoon daar een plaathoes opzetten. Om daar nog over na te denken. Maar zover ben ik nog niet gekomen, nee.

0: Je heeft standaard lijstjes, hè? Die ken je, waar die helemaal echt? Gemaakt zijn op een cd. Hoe heel veel mensen die lijsten die in.
1: CD, maar niet voor...
0: Ik zeg het verkeerd. Okay, album, gewoon LP.
1: Ah, oké.
0: Okay. Er past precies een LP-hoes in.
1: Ja?
0: Er zijn toch genoeg checken. Die...
1: Ja. Vind ik ook wel leuk, ja.
0: Ja.
1: Ja. Dat is ook wel een leuk cadeau om te geven.
0: Voor nou, Sinterklaas.
1: Sinterklaas,
0: ja. Genoteerd.

0: Nou, dan komen we bij het toch wel kenmerkende waar het om gaat eigenlijk. De Song of the Marching Children. En zoals gezegd bestaat eigenlijk uit 7 delen. Het rustig begin, maar dan 2 minuten losbarst met het thema van het nummer.
1: Ja, hier moeten we toch ook, denk ik, langzamerhand de naam Gerard Koerts een keertje noemen. Die man die dit nummer ook geschreven heeft. Hij speelt op dit nummer piano, vibes, mellotron, synthesizer, fluit.
0: En hij zingt.
1: En hij zingt.
0: Ja, ongelooflijk, ja. Ja.
1: Toch echt heel knap, hè?
0: Ja, het is waar wel bekend, hè, die tweelingbroertjes Koerts. Ze hebben volgens mij ook nog wel voor andere mensen ook iets geschreven.
1: Maar ik moet een beetje aan Toon Scherpenzeel denken, niet, Pim?
0: Als ik
1: zo'n muzikale inbreng hoor en ook een beetje de genre waar het in zit.
0: Ja, ook meer de toetsenisten eigenlijk, ja. De creatieve toetsenist, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat Toon Scherpenzeel nooit gezongen heeft, of wel?
1: Ja, zo wel.
0: Toch ook wel, ja. Oké. Okay. Ja. Op zijn solo-LP's, ja. Ja, meestal had hij ook gastzangers of zo, hè?
1: In Kajak zong hij toch ook wel? In ieder geval tweede stem of backing.
0: Tweede stem, oké. Ja. Net als die Gerard natuurlijk, ja. En wat ik ook wel vind, dat er toch wel veel strijkers gebruikt worden in het hele nummer. Wat het geheel ook weer spannend maakt, ja. Maar natuurlijk ook weer de mooie zang van Journey. En met eronder de geweldige drums van drummer Ton van der Klei, hè. Dat is ook wel belangrijk, ja. En het eind van het eerste deel eigenlijk doet me een beetje denken aan King Crimson.
1: Kan heel goed, ja.
0: Progressive Rock, ja. Maar dan gaat dan weer snel de focus weer terug naar de mellotron. Dan krijg je een stukje, een vrolijk stukje mellotron. En die ook weer naar het thema gaat.
1: Ja.
0: Ik vind het een mooi thema inderdaad. Zouden ze daar een hele nummer op gebaseerd hebben?
1: Ja, ik vind het wel te prijzen dat ze in ieder geval een soort ambitie hadden om... dat had je natuurlijk met meer van dat soort albums. Een soort thematiek door het echt conceptalbums. Dus dit is bijvoorbeeld... de teksten gaan heel veel over de natuur in al haar facetten. Hè? En over de kringloop van het leven. Van de wieg tot het graf, reïncarnatie, opnieuw beginnen. Ook gecombineerd met de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Dat zit er allemaal in. Het is ook niet de tijd dat wij Tolkien lazen. Hè? Met de band van de ring.
0: Ja, ja.
1: Dat soort hele mooie mythische verhalen waar alles in zit eigenlijk. Ja. Dus dat vind ik wel...
0: Ja, mooie tijd die
1: te prijzen dat ze die van de ambitie hadden om zo'n album een keer te maken. En ze zijn er ook heel goed uitgekomen, vind
0: ik. Zeker, ja. Het is eigenlijk spiritueel filosofisch verhaal, dus wat je wil zeggen, ja. Over zielen die door de tijd en de onderwereld reizen. En daar al dat soort facetten die je net
1: ook
0: hebt genoemd
1: precies, ja.
0: Aankomen, ja. Ja.
1: Dus overdrijven nu of is het beste nederpop album aller tijden? Ik ga een beetje snel, hè, maar...
0: Ja, dat zou ik even moeten denken.
1: Moeten we een keer een lijstje maken, maar...
0: Ik vind Super Sister, dat blijft ontzettend mooi nog steeds, ja.
1: Wij zijn natuurlijk allebei wel van de progrock, dat vind ik ook. Ja. Kan ik ook heel goed werken, maar dat is toch eerder dan... dit komt toch eerder naar boven in mijn lijstje als misschien Moonten of... Maar daar hebben we het zo over. Of bijvoorbeeld een album van Herman Brood. Dat hele geroemde album van hem.
0: Ja, dat ken ik eigenlijk niet zo goed, maar dat zou ik ook geen progrock willen noemen.
1: Nee, ik heb het nu even over nederpop in het algemeen, dat klopt.
0: Oké. Okay.
1: Ja, helemaal.
0: Ja, als je het algemeen zegt.
1: Dooprock.
0: Dooprock.
1: Dooprock. Meteen een nieuwe term geïntroduceerd.
0: Ja, maar dooprock.
1: Volgende uitzending gaat over dooprock.
0: Niet doof, maar doop.
1: Ja, Pim, we hebben veel erover gezegd. Ik denk inderdaad, ik had nog genoteerd. Wat ik zei, dat mystieke, een beetje Wagneriaans bijna, heel bombastisch, maar in de goede zin van het woord. Soms denk je dat je even naar Super Sister luistert, zoals bij het titelnummer.
0: Ja, ja.
1: Er zitten ook dingen van Tommy van de Hoe soms, wat dingen die eraan denken. Maar we zijn in ieder geval, er valt hoop te genieten hier.
0: Nou, zeker, ja. En een mooi nummer van bijna 18 minuten, dus... Ja, het is eigenlijk mini-symfonie, hè? In 2009 is er een remastered versie uitgekomen. Met een 2 extra nummers erop. 3 zelfs, ja. Lost Forever. Invitation. Ook een mooi nummer. En The Song of the Marching Children, maar dan de single versie.
1: Ja, ik heb hem hier bij me, maar dat is niet die jij noemt. Dat is ook met die extra nummers, dat vind ik ook wel interessant. Ik heb een,
0: kan je nog wat zeggen over de hoes?
1: Ik weet niet, dit is niet de originele hoes, want ik heb een cd waar twee platen van Earth and Fire op staan.
0: Oh, ja.
1: En Atlantis, een opvolger daarvan. Ik geloof dat de originele hoes van Song of the Marching Children ook heel, heel passend is. Progrockachtig.
0: Ja. Nou, we zijn er een beetje snel doorheen gegaan, maar geen punt. We hebben nog tijd over voor extra nummers. En dan wou ik Weekend en Memories gaan draaien. Ja?
1: Door de Bos.
0: Ja. En wij gaan ons voorbereiden op Mountain van de Golden Era.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens de ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het vooral nog langzaam op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer heb je een kwartier extra nodig. De N247 vanuit Amsterdam naar Horen. Tussen de A10 en Broek en Waterland is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.
4: Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek.
5: Nou, welkom terug luisteraars bij de tweede uur van Pop Boulevard. De eerste uur hebben we Song of the Martin Children van Urban Fire besproken. En volgens ons wel een van de betere Nederlandse popproducties, hè, de afgelopen jaren.
6: Ja, absoluut.
5: We komen nu bij Moonton van de Golden Earring. Het negende studioalbum uit 1973. Ongelooflijk, hè? Want in 1961 is de Golden Earring opgericht. Dus 12 jaar later hebben ze dit prachtige album gemaakt, ja. Internationaal gezien is het het meest succesvolle album eigenlijk van de Golden Earring. En dan natuurlijk met name door het band, door het nummer Radar Love. Er wordt gezegd dat dit succes toch een beetje te danken is aan de tournee die Golden Earring heeft gemaakt met The Who. Ze speelden het voorprogramma van The Who in Amerika. Dat heeft ze blijkbaar toch muzikale volwassenwording en professionalisme in de hand gebracht. Wat verschil met de voorgaande albums is blijkbaar heel goed te horen. Zelf ben ik niet zo'n Golden Earring fan en kenner, dus dat kan ik niet zo goed beoordelen.
6: Grappig dat je dat zegt, want we gaan toch ons best doen om deze plaats zo serieus mogelijk te bespreken.
5: Ja.
6: Maar mijn, zeg maar, ik heb natuurlijk enorme waardering voor Golden Earring. Maar ik heb een beetje, dat heb ik eerder gezegd, geloof ik, dat de periode dat ze in die band waren, dus voordat Barry erbij kwam, Barry Hay, en daarna, toen het gewoon een rockband werd. Ik heb gewoon meer waardering toch, heeft ook iets met leeftijd te maken, uit een, voor een indie-periode.
5: Ja, bedoel je dan de nummers Sound of the Screaming Day en dat soort?
6: Another 45 Miles to Go.
5: Ja, ja.
6: Ja, I Just Lost Somebody.
5: Ja.
6: Ja, ik denk dat dat zit allemaal nog voor de Barry-tijd. Maar goed, daar komen we zo op. Ja, maar goed, wat je zegt over die, dat ze met het voorprogramma van The Who, wat natuurlijk op zich al een hele eer is voor een Nederlandse band. Dat heb ik ook wel gehoord, dat ze daar enorm onder de indruk waren van de professionaliteit en van de stage, hele stage outfit van, van de PA, van de installaties. Van gewoon puur een soort sprong weer hebben gemaakt in... een goed geluid neerzetten, het podium, wat natuurlijk daar veel en veel verder was toen dan in Nederland.
5: Nou, laten we gewoon beginnen. Eerste nummer even laten horen. Dat is Candy's Going Bad.

0: Ik vind het een energieke mix van hardrock en progressieve rock. Die het rauwe verhaal vertelt van een jonge vrouw genaamd Candy. Die haar thuis achter zit laten om Colquhoun te worden.
1: Ik vind ze, het pakte mij niet zo hoor. Daar heb ik meer nummers op deze plaat. Niet met alle. Maar dat het toch een beetje blijft hangen in gewoon drie akkoorden werken. En niet, zeg maar, dat het niet lekker uit de verf komt voor mij. Zowel niet qua samenzang. Want dan heb je het weer. George Kooijmans als zanger natuurlijk in de oude Golden Earring.
2: Ja.
1: Had volgens mij echt zijn kwaliteiten. Hij had een hele melodieuze stem. Een beetje minstreelachtig soms. Maar een stem die heel goed bij hun muziek paste.
2: Ja.
1: Toen kwam Barry erbij. Het wordt een beetje Barry-bashing. Je moet voorzichtig zijn. Maar die zong natuurlijk de hoofdstem. En George Kooijmans werd dan veroordeeld tot tweede stem. En dat komt niet lekker uit de verf. Dat hoor je meteen bij Candy's Going Bad. Dat is net niet. Het is het net niet. Voor mij, qua compositorisch niet. Qua zang ook niet.
2: Het
1: blijft een beetje hangen in een gewoon drie akkoorden nummer.
2: Ja. Nee, zo ver wil ik niet gaan inderdaad. Hè. Want ik vind de stem van Barry op Radar Love natuurlijk wel geweldig.
1: Dat is een hele andere categorie. Daar ben ik met je eens. Ja.
2: Maar oké. Okay. Maar we moeten het nog even hebben over. En de gastmuzici, Patricia Pai. Bertus Borgers op de saxofoon. En Elko Gelling op gitaar. Verrassende keuzes allemaal, hè?
1: Ja.
2: En Bertus gaan we nu horen op het volgende nummer, Are You Receiving Me? Het is een rustig nummer met fluit en saxofoon van onze Bertus. En gitaarwerk van George Kooijmans. En met de laatste 5 minuten heel veel instrumentaal gebeuren, ja. Beetje experimenteel en complex vind ik. Niet echt rock'n'roll. Beetje progrock vind ik nog steeds, ja. Maar voor mij een erg mooi nummer. Dus hier komt Are You Receiving Me?

0: En vind jij het een mooi nummer?
1: Ook dit nummer, ik heb het toch een paar keer herluisterd vanmorgen nog. Ik kan er niet echt warm voor lopen. Ik vind het een beetje te... Het gaat me niet om dure woorden te gebruiken, maar een beetje te gewoontjes, te triviaal, de compositie. Je valt ook op dat George Kooijmans toch niet echt een goed gitarist is. Misschien vloek in de kerk. Als solo-gitarist hoor, moet ik zeggen. Als ook onvolprezen als componist en als gitarist in de algemeenheid. Ja. Maar hij moet hier gaan solo op een soort basthema.
0: Ja.
1: En dat is dan heel breed uitgesponnen. Het enige wat ik opvalt, dat de productie heel goed is van dit nummer. Want het klinkt heel goed.
0: Ja.
1: Maar het boeit voor geen meter.
0: Nee.
1: De luisteraars kunnen vanaf nu bellen. Maar... ja, ik doe natuurlijk altijd, Pim, net als jij. Jij slaagt over het algemeen beter in. Ik doe moeite om enthousiast te worden, want daarvoor zitten we hier.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik raak hier nog niet. Ik heb nu twee nummers, zijn we ver in dit album.
0: Mm-hmm, ja.
1: Ik loop nog niet warm.
0: Nee? Nee. Oké. En hoe zou dat komen? Is het niet jouw muziek of wat je zegt te simpel?
1: Ze hebben een beetje last in mijn ogen van het Rolling Stones syndroom. Er zijn veel mensen die houden van de Stones, maar die zeggen... Ze hebben in 1973 ongeveer hun laatste goede album gemaakt. Daar ben ik het dus ook mee eens.
0: Ja, ja.
1: Daarnaast is het gewoon...
0: En welke was dat?
1: Ik denk dat het geweest is of Sticky Fingers, of misschien
0: met
1: wat, misschien nog Some Girls, maar toen was het echt op. En dat is ook een klein beetje waar de Earring in mijn ogen mee zit. Dat ze zijn een rockband geworden, hè, van indie naar rock. En de Stones hebben ook eerst albums gemaakt met heel veel fantasie, met Brian Jones er nog bij. En daarna is het gewoon gaan met die naam, versterker open en spelen. En dat is ook een beetje waar de Earring gaat. Ik ben natuurlijk heel algemeniserend nu.
0: Ja.
1: Maar waar ze ook een beetje last van hebben in mijn ogen. Het is niet echt hard rock. Het is niet echt compositorisch hoogstaand. Het is een beetje op een vrij, in mijn ogen, beperkt thema. Gitaar, bas, gitaar. Kijk, het is natuurlijk geen Earth and Fire. Ze hebben geen koers of het is ook geen kajak. Ze hebben ook niet een melodieus iemand als Ton Scherpen. Nou,
0: nee,
1: dus het moet echt van die paar gitaren komen en de drums.
0: Ja.
1: Natuurlijk, over Cesar Zuiderwijk durf ik natuurlijk geen slecht woord te zeggen. Die is gewoon op eenzame hoogte een goede drummer.
0: Nou, ik denk het allemaal goede muzikanten zijn. Inderdaad. Ja. Ja, maar misschien wat je zegt. Maar vind je dat van het hele oeuvre van Golden Earring? Het is toch een grote band.
1: Ja,
0: hele bekende hits gemaakt.
1: Zeker.
0: Of is het alleen dit album? Of vind je een hele oeuvre niet zo?
1: Nou, ik kan 10 nummers opnoemen die ik van hun heel goed vind.
0: Ja?
1: Daar hoort natuurlijk Radar Love ook bij. Maar de rest gaat toch wel een beetje Holy Holy Life. En dan weer terug naar het begin. Daar zitten al die goede nummers van mij.
0: Ja.
1: Maar misschien omdat ik... Ja, je moet gewoon fan zijn of niet. Dus het is een beetje... Ik hoor steeds hetzelfde. Omdat ze natuurlijk maar met beperkte dingen moeten doen.
0: Ja,
1: ze hebben een basgitaar, ze hebben een ritmegitaar.
0: Toch denk ik wel dat dit album... dat ze hierbij een andere weg hebben ingeslagen. Dus dat ze echt het puur ook wel een beetje achter zich laten. En toch weer misschien andere stijlen... uitproberen eigenlijk.
1: Dat is interessant, want mijn idee was juist dat dit de pure rock'n'roll is.
0: Ja,
1: met
0: als
1: hoogtepunt Radar Love.
0: Nee. Is Radar Love rock'n'roll? Ja, eigenlijk wel.
1: Dat is ook het goede van dit album, dat ze door daarin hardnekkig te zijn, dat het zo'n juweel als Radar Love op heeft geleverd. Maar dat heb je soms. Dan heb je een enorme uitschieter.
0: Ja.
1: En de rest zit er niet vlak onder van mij, maar gewoon een heel stuk onder. Nu moet je het snel weer overnemen, Pim. Anders wordt het te negatief. Want er komt nog een heel slecht nummer aan.
0: Oh jee.
1: En dan wordt het rocken. En dan gaat het goed.
0: Ik denk dat je bedoelt met het volgende nummer dat we toch gaan beluisteren. Dat is Susie Nunnessy. Een mental rock. Ook dat vind ik weer een lekker swingend nummer. Meer recht toe recht aan rock'n'roll eigenlijk, ja. En ik zat te denken, is het een beetje glamour rock?
1: Zou kunnen, hè. Hoe is die glamour ook eigenlijk pas in de jaren 80 begonnen, hè?
0: Nou, met misschien een voorloper. Ja.
1: En Slade en Mudd.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Goede bands,
0: Maar glamour was meer, denk ik, de uitdossing eigenlijk, de kleren die ze aanhalen. Die laars met die hele hoge hakken en zo. Dan, maar ja, het is toch een muziekstijl geweest, glamrock. Dus ik vind het een beetje glamrock.
1: Maar als je nou Tiger Feet van Mutt nog eens opzet, dat lijkt een beetje op Radar Love. Met die steady beat die erin zit. En het swingt als de neten. Dus op zich vind ik het wel goed dat je die link legt. Er zit best wel iets in. Er zit wel iets in.
0: Nou, als we nog tijd over hebben, zullen we dat nummer Tiger Feet ook draaien. Dan kunnen de mensen ook, of dan kunnen ze luisteraars ook eens beoordelen of dat inderdaad zo is.

0: Maar jij vindt het niet zo'n goed nummer.
1: Susan Lunacy, ik heb vanmorgen nog even gedraaid. Kijk, nu gaan ze dus variëren. En ze hebben natuurlijk, die beste mannen, heel weinig mogelijkheden om te variëren. Dus George Kooijmans pakt hier een slide gitaar bij het nummer. Wat op zich best wel werkt in dit nummer. Ik loop weer aan tegen hele middelmatige samenzang. Draai het nog maar eens, Pim. Ja, het is, dit album had moeten heten Radar Love en andere nummers.
0: Ja.
1: Want het komt er nog niet bij.
0: Nou, okay,
1: maar jij kan hier gelukkig wel van genieten.
0: Nou, ik heb er veel beluisterd inderdaad, ja. En wat ik merk, ik ga meer voor de instrumentale stukken. De meer wat langdradige, uitgesponnen prog-rock in mijn ogen stukken van de nummers. Maar je hebt gelijk, ik zal Radar Love wil ik ook niet meer horen. Dus heb ik te veel gehoord. En de rest, ik zal het niet gauw weer opzetten, nee, laat ik het zo zeggen.
1: Maar er zit wel, dat vind ik wel een aardig element, wat jij noemt, die lange, wat langere muzikale of instrumentale stukken. Als we even teruggaan naar Are You Receiving Me, daar zit wel een best goed stuk in. Wat precies, zoals jij beschrijft, wat een instrumentaal gedeelte is.
0: Ja, ja.
1: Met een soort bas, een stuwende bas. Wel weer een heel simpel basthema, maar een stuwende basritme van Rinus Gerritsen. En met gitaar en drum eroverheen. Dat is wel een heel mooi stuk, ja. Misschien ben ik het op dat gebied wel met je eens. En dat heeft Radar Love natuurlijk ook.
0: Zeker.
1: Er zit natuurlijk instrumentaal. Zit daar een paar hele, zeker in de albumversie.
0: Zeker, de mooie nummer.
1: Zit daar een hele goede stuk in. Ja. Maar terug naar Susie Lunacy. Het is een grappige titel. Het is ook best, wat is de sfeer van het nummer? Een beetje frivool ook, maar ik vind ik vind het niet echt muzikaal, kan het mij niet echt boeien.
0: Okay. Nou, dan gaan we maar gewoon door naar een grootste hit eigenlijk, Radar Love, hè? En daarvan vind ik toch dat gitaarintro en dan die drijvende, pompende drum, dat is ongelooflijk. En dan die stem die mooi invalt, geweldig, zeker het intro.
1: Ja. En nogmaals, moeten we toch ook, mag best genoemd worden, de productie van die plaat en vooral dit nummer klinken gewoon heel erg goed.
0: Ja.
1: Dus volgens mij draagt dat ook bij aan de populariteit van het nummer.
0: En wat bedoel je dan?
1: Spat gewoon uit de groeven. Het is zo goed opgenomen.
0: Ja.
1: Het is zo zuiver. Het klankbeeld is zo goed. Het is niet wollig of troebel. Het is kristalhelder. Dat is ook. Ik ben net een boek aan het lezen over productietechniek van Geoffrey Emerick. Van Abbey Road. Dat is niet zomaar een paar microfoons neerzetten en dan spelen. Dat is echt heel erg goed experimenteren, luisteren, totdat het klankbeeld goed is. En dat is bij deze plaat. Ja, dat is, we hadden het net over. We moeten natuurlijk niet te snel in superlatieven vervallen, maar misschien is het wel een van de best geproduceerde albums.
0: Wie heeft het eigenlijk geproduceerd?
1: Dat is een goeie. Dat moeten we even. Dat moet je. Ik hoop dat jij dat kon vertellen. Maar.
0: Nee, sorry. Nou, we nemen even de tijd om dat op te zoeken.
1: Doen we. Maar wat ik wel grappig vind, dat nummers die als een soort roadmovie, een soort verhaal van ik ben onderweg in de auto.
0: Ja.
1: Die zijn altijd goed. Hè? Driving Home for Christmas.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Okay. Ja.
1: Je hebt het nummer Old 55.
0: Onderweg.
1: Van de Eagles of van Tom Waits.
0: Ja.
1: Het gaat ook. Hij is onderweg. Hij. Op een of andere manier is dat een gouden formule om een goed nummer te schrijven. Ik zou iedereen, ieder beginnende componist willen aanraden. Schrijf een nummer van On the Road.
0: On the Road,
1: ergens op weg naartoe en je zit gebeiteld.
0: Ja, zonder meer. Ja, leuk. Ja. Okay, als jij het even gaat opzoeken. Dan, Radar Love. Volgens mij is het gewoon Golden Earring op zijn best. Het heavy gitaarspel van George Kooijmans. De locomotief achter de drums, Cesar Zuidenwijk, waar we het net over hadden. De stuwende bas van Rinus Gerritsen. En de klassenzang van Barry Hay. En ik denk die combinatie, wat je ook zegt met de productie, is toch wel erg. Heeft toch wel een heel mooi nummer opgeleverd.
1: Je kunt gewoon horen dat hij lol in het spelen heeft, hè, Cesar Zuidenwijk.
0: Ja, als je die drums alleen al hoort, dat is erg mooi, hè?
1: Jij vroeg even inderdaad een goede vraag. Producenten, het is geproduceerd door Fred Haaien met de Golden Earring.

0: Ik vind het een mooi nummer. Terecht dat het ook zo hoog staat, continu in de top 2000.
1: Ja. Ja. Maar ja, wat je zegt, op een gegeven moment is het overplayed. Dan heb je het zo vaak gehoord. Dan kun je er niet meer van genieten zoals je er van zou willen genieten. Nee, dan denk klopt, je, okay, ik geloof het nu wel, maar het is...
0: Ik heb gisteren weer voor tijden naar de White Album van de Beatles geluisterd. Dat vind ik, Beatles vind ik ook wel moeilijk luisteren, want die hebben ook te veel gehoord. Maar gisteren toch de tijd genomen om naar de White Album te luisteren, ja. Maar over het produceren. Ik heb ook een YouTube-filmpje gezien over I'm Not In Love van 10cc. Nou, dat is ongelooflijk.
1: Ja, ja.
0: Ook die achtergrond. Wat ze gedaan hebben, vind ik zo knap. Ze hebben die 12 tonen, C, D, E en dat soort, hebben ze opgenomen. Dus ze zingen C en dan drie keer. En dat hebben ze vooral een hele octaaf gedaan.
1: Okay.
0: Dus daar hebben ze allemaal aparte sporen van gemaakt. En die hebben ze op de mengpaneel onder een schuif gezet. En op die manier kan je ook akkoorden maken. Dus het mengpaneel wordt een soort instrument om dat te doen. Okay. Ongelooflijk. Ja. Ik zal je die link doorsturen, maar het is... Ik viel van mijn stoel hoe knap dat allemaal is, ja. En het is, ik vind het wel leuk, want dan ga je dingen horen... Nou, die heb je nog nooit van je leven gehoord. Maar omdat je begon over produceren, het is ongelooflijk wat... hoe belangrijk het toch is, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: En wat ze al kunnen en doen, dat is... Nou, dat wist ik ook niet, hoor. En dan die arme Beatles met maar vier sporen...

0: Tennessee had er iets van 24 of 48 of zo. Dus ja, het groot verschil. Maar goed, dat alles naar aanleiding van Reda Love. Laten we gauw doorgaan naar het volgende nummer. En dat is Just Like Vince Taylor. Dat moet natuurlijk een rock'n'roll nummer zijn. Maar ik vind het inderdaad ook niet het beste nummer van het album. Het is een energieke rocker, geen directe ode. Maar het gaat over een avondje uit met een meisje en het gevoel dat de verteller, Berryer dit keer, eraan overhoudt. Het nummer doet denken aan een gekke energie van avondje stappen, met een sfeer die doet denken aan de excentrieke rocker Vince Taylor.
1: Oké. Okay.
0: Ja, daar moeten we eigenlijk Rick bij halen, want die is al Vince Taylor. Ja. Ja. Zeker kennen. Ja. Maar dit is echt een rock'n'roll nummer van Berryer. Maar voor jou ook niet zo...
1: Nou ja, ik hoorde de openingsakkoorden.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik geloof het verder wel. Ik ga die LP niet meer afluisteren. Ik zit helemaal niet op de goede plek. Nee, het komt weer niet. De Eering heeft iets wat... de fans kunnen dat natuurlijk... Die snappen daar niks van. Maar dat heb ik al zo vaak gehoord.
0: Oké.
1: Okay. Ze vervallen te veel in... bekende riffjes en de bekende dingen. Maar
0: zeg
1: ik vind
0: je dan
1: het verhaal wel interessant, hoor, wat je erbij vertelt.
0: Maar zeg je ook dan meteen dat je het laatste nummer, de Vanilla Queen, niet gehoord hebt?
1: Nee, ik heb mijn huiswerk niet helemaal gedaan. Dus misschien dat wel mijn mening heel erg positief nog beïnvloeden.
0: Ik vind het een heel mooi nummer. Het is een, maar even terug, we moeten eerst nog even luisteren naar Just Like Vince Taylor.

0: Ja, nou, dat echte rock'n'roll nummer. Wat daarna komt, de Vanilla Queen, heeft een heel psychedelische intro dat er snel overgaat in rock'n'roll. Maar het eindigt ook weer instrumentaal, te experimenteel, en het heeft een mooie solo. De laatste 3 minuten, orkestrale, fenomenale 3 minuten, waarin de strijkers een dialoog aangaan met de blazers, vind ik erg mooi. De naam van het album, Mountain, is ook uit dit nummer ontstaan eigenlijk, ja.
1: Oké, dat is wel een belangrijk nummer voor het album dus.
0: Want we moeten ook nog even hebben over de hoes. Daar weet je natuurlijk ook alles van.
1: Ja, gewoon een lekker wijf op de hoes en dan de gitaren inpluggen en losgaan. We hebben weer een album gemaakt. Het is niet zo moeilijk. Wat ben jij ervan, Pim? Het is niet gecensureerd of zo. Ik bedoel, Nederland was zeker in die tijd geen preuts land.
0: Nee, maar ik vind het ook niet erotisch of zo. Of
1: nee. Het is exotisch en het is misschien. Past het goed bij de plaat, vind jij?
0: Dit geeft niet de plaat weer, nee. Dat geeft eigenlijk wel het laatste nummer weer, de Vanilla Queen. Want dat is eigenlijk, ja. Maar nee, totaal niet, nee. Nee. Ja, het leuke van dit nummer is dat het... laat ik even doorgaan. Het lied beschrijft een mooie, bleke misverkiezingswinnares die een beroemde danseres wordt. Zo aantrekkelijk dat de zanger, evenals rijke en machtige mannen, voor haar zwijmelen.
1: Oh, mooi. Okay. Ja.
0: Hoewel ze een masker van steriele waardigheid draagt, is ze in werkelijkheid doodsbang. Het lied eindigt met de zanger die haar eindelijk ontmoet en volledig door haar betoverd raakt. En aangezien het lied 2 samples bevat van Marilyn Monroe's personage Victoria Parker uit No Business Like Show Business, is het begrijpelijk dat dit lied over haar gaat. In ieder geval over vrouwen zoals zij. Dus indirect hebben ze toch geprobeerd om Marilyn Monroe op de hoes te zetten, denk ik. En daar iets over te zeggen en over te zingen. Maar waarom het dan Vanilla Queen is, dat zou je even dieper in de tekst moeten gaan. Kortom, jouw samenvatting van dit album.
1: Het is een belangrijk album van de Earring. En Earring is natuurlijk gewoon een van de... onze nationale trots op popgebied.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik had een Amerikaanse auto op de voorkant gezet. Lekker dikke Amerikaan, want het gaat natuurlijk om het nummer Radar Love.
0: Ja.
1: En ik had het album misschien genoemd Radar Love. En dan heel daaronder in kleine letters plus andere nummers.
0: Ja, ja.
1: Maar dat geeft er meer, het is natuurlijk allemaal mijn flauwekul in. Maar dat geeft meer weer hoezeer ik dat Radar Love er torenhoog bovenuit vind steken.
0: Ja, ja. Ja.
1: Waarbij alles gewoon goed bij elkaar komt. De productie, de stem, de compositie.
0: Die springt er echt uit, ja. Ja.
1: Wat Golden Earring gewoon heel goed kan.
0: Ja.
1: En de rest, moet je fan voor zijn. Maar loop ik niet warm voor.
0: Nee.
1: Gelukkig ben jij positiever.
0: Nou, ik vond het... ik ben ook geen Golden Earring fan, geen groot fan. Wel van de beginperiode, van Sound of Screaming Davings, ontzettend mooi. Maar ik vond best wel mooie stukken in dit album zitten.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Wat ik zei, de psychedelische intro van het laatste nummer en het einde vind ik ook erg mooi inderdaad. Dat vond ik een beetje experimenteel en weer eens wat anders dan die rock'n'roll geluiden van normale Golden Earring. Dus dat heeft me wel bekoord, laat ik het zo zeggen. Ik zou ze advies willen geven. Maak daar een hele album van. Probeer het eens uit.
1: Maar ze zijn gestopt. Helaas kan het niet meer. Maar
0: nee, zeker niet.
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: Ja.
1: En ik moet het toch een keer helemaal nog een keer afluisteren. Dat heb je me nu wel duidelijk
0: gemaakt. Ja, het laatste album moet je zeker even proberen.
1: Te snel afgehaakt. Ja.
0: Oké, nou laten we het hier maar bij laten. Piet, weer bedankt voor deze geweldige inbreng.
1: Graag gedaan. Ja. Jij ook bedankt.
0: Ja. En luisteraars ook bedankt. En tot de volgende keer.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.